0: Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio Spannenburg.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

en ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Sto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 voeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet, maar dit heb je nooit eerder met maak jezelf. Want een lijpend in de wieg, dat is sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben

Oh, had ik maar water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht dat het verhaal wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doest man, ik voor de tost. Ik zei, je zal lopen of niet, maar ik ben kranievokker. En die kranies van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kranies en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal geloven zelfs, zo'n kanarie, no? Maar ze zegt er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sluipen. Maar die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit.

Oh, had ik mijn waterpokken. Maar ik kende nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitsokken trek ik bouillon. Ja,

0: eet er lekker van. Dankjewel.
1: Stem Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man, en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

lijsten nieuws uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nieuwste video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Ik jood nog een verbond.
1: Ken de reis maar twaalf bedenken.
0: Reis maar twaalf bedenken.
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: En mijn wetterhoon.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
0: Haak bescherming vond.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen?
0: Mijn herder
1: en mijn wetterhoon.
0: Wetterhoon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

do olhos mais grif. Hosto as mais me guist on the foot van de cliff. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat dichtbij.

een lits boerke, boks aan stik als vuftje kei. Ik heek een arke waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn lits blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jou wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek? En

investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kont. Maar voor jou wat grote silo's, en die zitten vol meester ons.

skink haast net sliepen, haar altijd met zijn dream. Er is geen plisje meisken achter Elzebeen. En achter Bormans hagen

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Greensalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig, met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

Muziek uit de regio. Jij stopt op Radio Spannenburg.

en Egris Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: De beste muziek van thuis, onderwijs en op het werk. Dit is Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijenmeerden.
3: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

Voor Stalwitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de 2 nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog 2 locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

Bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Else Vretenjoen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Dikke hit van Men at Work en Down Under. En daarvoor Status Quo en Never Too Late. Het is njochen minuten Oeshuizen. Op deze njochentje in de juni van het jaar 2010. Suizen 20. Ik wens je een hele goeie joen. Je luistert naar je Radio Spannenburg. Nou maar je Siepstoorzender Else Vretion. Tussen Suizen en Achten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooi goeie muziek in het laatste huis uit dien regio. Wat hebben wij alle keer op het programma steen tot de klok van 8 uur op deze Vretion. Zometeen zal we eens even in het waarbericht zien wat het waard doet voor dit komende weekend. Ik kan ook vast verklappen, Van Jong giet het nog eventjes ruinen. Er komt onwaarom. Dus moet je nog de week uit. Show eerst eventjes naar het waar alsjeblieft. Goed, jou was al naar muziek uit de categorie No Music Friday. Een top 3 van 1 artiest veel geleerd in. 3 nummers achter elke oor van 1 artiest. En nooit nice van zal noeren. Gaan wij ik weer waarom in de tijd naar een top 40 lijst uit het Verlinen. Dit week draaien wij de top 40 lijst uit het Verlinen van week 24 van Njontjen 84. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Ik heb de lijstje van mijn dus die weer heel volle goede muziek in. Dus zeker de radio lekker op Spannenburg Littersteen. Op deze, ja, warme Vretion. We beginnen eens een stukje muziek draaien. En samen dus het waarbericht. Eerst de muziek van Dark Astral Manoeuvres in The Dark. En dit is hem, de Enola Gay. Ik wens je een hele goede joen. Dit is hem, Siepstoorzender Else Vretion. Tussen Suizen en Achten op jouw radio. Een hele goede joen.

Muziek van The Beach Boys en Kokomo. 18 minuten. Noes is hier bij Radio Spannenburg. En we gaan terug naar een inkomenbericht. Op onze website rtvspannenburg.nl is een inkomenbericht gekomen. Een persoon, een auto, is vreten met je verloren. Ging om een felle brand op de A-Zone. Rond 4 voeren ontdekte de bestuurder de brand. Terwijl hij onder het rieten wie op de A-Zone bij Joure richting Snits. Het motorcompartiment stond er al snel volledig in brand. De brandweer van Joure kwam snel ter plaatse om de brand te blussen. Verkeer werd door de rijstrook Leiden voldoende werkruimte voor de brandweer. De oorzaak van de brand is nog net bekend. Stiert een foto op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Friese Gemarden. Sjocht er elke dag op verre het laatste Nijs uit die regio. Wij gaan terug met de waarberichten. De weekend stiert weer ver de dorven. Dus we zullen eens even zien wat het waar doet voor dit komende weekend. En ja, je hier het misschien al merken. Het is hartstikke warm. Momenteel nog steeds 30 graden hier op de klok. En rond het 10 uur dan is er dus kans op felle onweersbuien. Dus moet je naar de dikuit houden rekening. Maar van nou jou wat zien is er kans op felle onweersbuien. En dan kan het ik heel goed gaan ruinen dus. Dus denk daar vooral om. Dat duurt dat een oerke als stolen zat het nou stiert. En dan is er dus ik kans op onwaar. En dan kan het heel goed gaan ruinen. De temperatuur dan zak het wel aardig onderuit. En dan gaan we nou een graad als 23 vannacht. Dan geven we naar morgen. Morgen een graad als 26 op de klok. Een paar graden kouder vergeleken dan met Joert. Morgen is er kans op onwaar. En morgen stiet de wind uit het westen en is een windkracht 12. En morgen is een graad als 26. Dan geven wij naar de snijns. Ik snijns 26 graden op de klok. Ik de heel duidelijk droeg. De wind die draait wel eventjes. Die komt uit het noordwesten en is een windkracht 3. Dan van oude manje, ja dan wordt het weer ietsje warmer. Manje, 27 graden op de klok. Ik de hele dag droeg. De wind die helpt wel aardig om. En wat is, dan is een windkracht voor jou. En toch de wind, dan viel het dus ik een stik kouder om. De t-shirt ik weer 30 graden op de klok. Wordt weer lekker warm. En dan komt het wien uit het noordwesten en is een windkracht 3. Dan zien we dus even naar de vooruitzichten. Vannacht is kans op onwaar. Ik morgen sneun. Ik kans op onwaar en rein. En via de rest prima waar. 26 graden gemiddeld op de klok. En vanuit t-shirt dan wordt het weer een stukje warmer dan t-shirt ik weer 30 graden op de klok. Het uitgebreide waar we het gaan jaren bij de Wamer van de Radio Spannenburg. Jan Loke van Om, die belt even in tussen Jochen en Elven bij de gezellige Sneuntemon. En ons het de man van Afslag Maandag. Elze Sneuntemon tussen nacht en zien jongens. Ik het laatste nieuws uit die regio en ik het waarbericht uiteraard. Wij gaan via de mooie stukje muziek en samen met die naar je muziek rond Jouwazan. Uit de categorie No Music Friday. Eerst is ik hit van The Hooters. En dit is Satellite op jouw favoriete radiostation Radio Spannenburg.

0: de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

Stan Ridley en The Camouflage, het is jouw was aan en dat betekent Tietver nieuwe muziek op de Vreetioen. Wij gaan naar nieuwe muziek daar van Kensington. Ja, ze komen uit Utrecht en de band is opgericht nu 2004. En zij dus een nieuwe plaat hebben lanceerd. Dat is een nieuw album dat je het The First Rodeo. Ja, vorige week hebben we hem ik al draaid, maar het is gewoon een heel goed nummer van Kensington. Dit is Call You Home hier bij Radio Spannenburg.

Nieuwe muziek van Kensington, Did We Call You Home. Van hun nieuwe album, The First Rodeo, vorige week uitkwam. En dit weer dus van dat album, Call You Home van Kensington. Nieuwe muziek op de Vreetioen, nieuwe weken. Rond jou was dan op de Vreetioen draaien we weer nieuwe muziek uit de categorie No Music Friday. Samen met Tien, geven wij toch naar onze website radiospannenburg.nl. Zoals even zien wat er al gaat te beleven valt in onze regio. Is dit ik, Dikke Simmerzit van Enrique Iglesias. En dit is de Bailamos.

Simmerzits van Enrique Iglesias en dit weer de Bailamos. En wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Dus in alle leuke dingen wat er dan is in de regio. Iedere week is dit hier een verse Utgens agenda. Vaar die kleer, mail in Utgens tips naar je info apenstaartje radiospannenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen maken op radiotelevisie en de app en op onze website. Doch dat vooral natuurlijk. We gaan eerst naar de beachvolleybal in Ademadem op Vreed, een jongetje. En op sneun 20 juni werd er op het parkeerplaats bij het MFC in Ademadem werd het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi gehouden. Vreed is er een speciaal jeugdtoernooi voor scholieren die uit het voorgezet onderwijs komen. En dat is dus dit komende weekend in Ademadem bij het MFC in Ademadem. Dat is er achter de tjerke. Dan gaan we naar het Kleintje Wiekelerfeesten op 22 juni op het Korfbalfield in Wiekel. Het evenement Kleintje Wiekelerfeesten wordt daar gehouden. Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende Oud-Hollandse speeltjes. Daarnaast is er eten verkrijgbaar en het wordt het WK voetbal uitzonden daar op een grutscherm. Nooit ouder in wordt er optredens verzorgd van de band Tessa Stron. Maar informatie over het avondprogramma en dat wordt deelt via de buurtapp van Wiekel. En dan gaan we naar het Kwakkertokkoor in het Papagenohuis. Het Kwartettenkoor verzorgt 21 juni een vrolijk concert in het Papagenohuis in De Lemmer. Het koor bestaat uit zangers uit verschillende delen van Friesland. En staat sinds 2019 onder leiding van dirigent Feike van Tunen. Het concert vindt plaats in de voormalige kerkruimte van het Papagenohuis in De Lemmer. En staat in het teken van de lichte zang en muziek. Ik word er het publiek af en toe uitnodigd om mooi te dwan en mooi te zongen. Indien nodig wordt er uitleg joen af vertalen joen bij de Friesere liederen. Het concert begint om 11 uur muis en de taggang is gratis. Na afloop is er een vrijwillige bijdrage mogelijk bij het Papagenohuis. Meer is te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Zal ik aan het einde van de bollentilt in Ademadem naar een succesvol burgerinitiatief na jarenlang zorgen te maken en volle gesprekken met verschillende partijen vindt er geen ladytilt meer plaats rondom Ademadem. De bewoners maken zich zorgen over de effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Er zit een leuk filmpje op onze website radiospannenburg.nl. En volg natuurlijk ik onze sociale media en download de nieuwe app van RTV Spannenburg. Wij gaan verder met de muziek. Eerst Herman Brood en His Wild Romance. En jawel, de Saturday Night. Ja, we moeten nog even wachten tot het sneunt joen is. Maar Herman Brood, die doet het nou gewoon. Jouw dag en niks. En zometeen de top 3 van Ian Artiest.

Ja, zo begint het weekend extra goed. Mooie muziek van Herman Brood, Herman Balen. En His Wild Romance en The Saturday Night. Het is bijna kwartier van zon. En dat betekent Tietver, de topdrijf van Ian Artiest. Elke week rond kwartier van zon. Treinnummers achter elke oor van Ian Artiest. Deze week geven wij nou jawel de Hollies. De Hollies is een Britse band. Die zijn grootste hits kennen in de jaren 60. En in het begin van de jaren 60. Vooral in de jaren 60 speelde de groep uit Liverpool. Een stijl die volle leek op de Mercy Beat. Ze behoort tot een van de succesvolste bands uit die periode van de Britse invasie. Jazeker, en wij draaien op nou pakje nummer 3 van de top 3 van Ian Artiest. This week in de top 3 van Ian Artiest, de Hollies. En dit is nummer 3, The Day That Curly Billy Shut Down. De Hollies in de top 3 van Ian Artiest.

De Hollies in de top 3 van Unity's dit week nummer 2, The Air That I Breathe. Nummer 12 dus van de top 3 van Ian Artiest. We gaan op naar het nice van Zonhoer. Om Zonhoer heel even het nice van het NOS. In binnen- en buitenland. En daarna weer Radio Spannenburg. Maar je Siepstoorzender Else Vreetjoen tussen 7 en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooi goede muziek en het laatste nice uit die regio. En naar Zonhoer gaan wij waarom in de tijd naar de top 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van week 24 van Njontjen 84. Ik heb de lijst hier Femmist in. Daar zitten we heel veel goede muziek in. Dus zeker de radio in op RTV Spannenburg. Wij gaan via de mooi de top 3 van Ian Artiest. En dit is plakje nummer 1. De Holly is in de top 3 van Ian Artiest. En dit is nummer 1 dus. Long Cool Woman in a Black Dress. De Holly's.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zender Else Vreten-Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio. Radio.

Muziek van Nickelback en When We Stand Together. En daarvoor de Golden Earring en Going to the Run. Het is 9 minuten Noorsan op deze 9e juni van het jaar 2026. 10 minuten Noorsan in het huis. En je rusten naar je RTV Spannenburg. Het hert van de Frieske Maren. Nou maar je Siepstoorzender Else Vreetioen. Tussen 6 en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. En Else Week in het 12e uur van dit programma geven wij nu een top 40 lijst uit het verlinen. Deze week de lijst van week 24, nieuwtje 84. Zoals altijd draaien wij aan dus de nummers 10 tot en met 1 uur deze lijst van Njuntje 84. Maar ja, er staan natuurlijk ook nog 30 oren nummers in. Dan geven wij een hut heen naar wat er nog allemaal meer in deze lijst stiert. Savina wij op nummer 11, Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Laura Bunningen en de Self Control nummer 12. Tretjen wie ver Elpenviel en Big in Japan. De Kedje Gugu en Turn Your Back On Me nummer 16. Talk Talk en Such A Shame. Nummer 9 en Ultravox Dieter Ikin Dancing With Tears In My Eyes. Nummer 20, The Human League en The Lebanon. Nummer 22, Womack en Womack en Love Wars. 26, Jermaine Jackson en The Sweetest Sweetest. Nummer 29, 31 wie voor Bruce Springsteen, The Boss en Dancing in the Dark. 33 wie voor Wham en Wake Me Up Before You Go Go, Vanessa en Don't Pull Me Up Together On Me. Nummer 34, The Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. 33. En op nummer 40 Arnugier Maya, Jimmy Cliff en We All Are One. Dat alles in deze top 40 lijst doet het verlinen van week 24, Njuntje 84. En wij beginnen lekker op plakje nummer 10. Maya muziek van Fun Fun. En dit is Color My Love op nummer 10 in deze lijst van week 24, Njuntje 84. Dit is Fun Fun en Color My Love.

Nummer 9 in de lijst, Diggelo Diggely van de Harry's. Nummer 9 uit deze lijst van Wieke 24, Njontje 84. Diggely Diggelo van de Harry's dus. Deze notering voor dit nummer, wie plak je? Nummer 4 vind ik 8 weken in de lijst van Njontje 84. De Harry's, wie een Zweedse popgroep die bestond uit de treibroers Richard, Lewis en Per Harry. In het begin jaarde hun zus Mary ik tot de groep van deze broers. Maar er werd zijn dat ze haar eerste moderne Europese boyband winnen in die tijd. Het te danken om de combinatie van zang, dans en het bespelen van instrumenten. En ze kwamen dus uit de Zweden. Ze bestingen sinds 1961 en in 1984 gingen ze dus een hele dikke hit. Mooi Diggelo Diggely. Harry's en wij gaan verder op plakje nummer 8. Mooie muziek van Spandau Ballet. Ja, jaren met Last Seat net heel vaak meer op de radio. Dit is Only When You Leave op naam nummer 8 in deze lijst van 1984. Deze noting voor dit nummer via plakje nummer 2. En ik tolle Wieken in de lijst van Wieke 24, 1984. Dit is muziek van Spandau Ballet en Only When You Leave op nummer 8.

Nummer 1 in de lijst wiever de Amerikaanse actrice en zangeres Cyndi Lauper en Time After Time. Op nummer 1 dus in deze lijst van Joentje 84. Deze notering voor dit nummer, wie plak je nummer 4? En ik zie een weekend in de top 40 lijst van Wieke 24, Joentje 84. Dit wie nummer 1, Cyndi Lauper en Time After Time. En wij gaan via onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Dat zijn alle leuke dingen wat het dan is in onze regio. Zorg daar vooral op en mail din uitgaan tips toch naar de redactie. Info@apenstaartje radiospannenburg.nl. Wij gaan naar het Zwaanzinnig en het WK-feest in Langwaar. In Langwaar wordt op 29 juni het evenement Zwaanzinnig houden. Tegelijkertijd hier met het restaurant Noffelijk. Een nieuwe locatie, namelijk de pub. Een loungebar. Op vrijdag 19 juni van nou 4 voeren, wie dat kennen, bestiekjes kennismootje mooi. De nieuwe horecazaak. Er binnen meer dan 60 speciaal bieren verkrijgbaar. Er is live muziek. En er is natuurlijk ik sport op de schermen. Op 20 juni stiert het evenement in het teken van het WK-feest. Oerdaai is er Amsterdamse daai met activiteiten in het dwarp. En jongens wordt de wedstrijd van het Nederlands elftal op meerdere schermen uitzonden. Nou afloop verzorgd, niks trekken. Een live optreden der gedurende het weekend vormt restaurant Noffelijk het decor voor Simmerse sferen. Mooi live muziek, lokale wijnen en diverse hapjes. Dan geven we naar LA50 viert 124-jarig bestaan. Het LA50 viert op 29 juni haar 124-jarige jubileum. Vanuit Tolenvoeren wordt deze mijlpaal gevierd bij het standbeeld van het vissersmannetje. Tijdens het feestelijke bijeenkomst wordt er terugzien naar een geschiedenis van de LA50. En vooruitgeblikt naar de toekomst daarvan. Er is ruimte voor ontmoetingen, gezelligheid. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt er een boekje samengesteld door Stoffel Sandstra en Wim Zwaard. Meer over de geschiedenis dus van die behoort te beschouwen en geïllustreerd in stijl van Onder de Hoek. Het eerste exemplaar wordt tijdens de bijeenkomst uitreiken om de burgemeester. Dat is dus in Lemmer, ken ik vanuit, zat te lezen. Meer is te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij de uitgintips bij de agendapagina. Zij ik hoor het fietsponsje bij de Tjonge Bloed de hele simmer onderkant lezen. Het fietsponsje tussen de Tjonge en Rastergaas en Oldenlamer Bloed de hele simmer Buitengebruik. De gemeente West-Stellingwerf en de Vriesgemaden hebben samengesteld dat de pont in korte termijn net veilig genoeg kan worden inzetten. De fietspont werd vorig jaar september uit de vaart halen vanwege veiligheidsproblemen. Sindsdien binnen de verschillende maatregelen nomen wij onder baggerwerkzaamheden het verwijderen van planting en aanleg om van de vlonder de fietspont beter om de valkant te kunnen horen. Uit de technische beoordelingen blijkt echter dat de veiligheid nog altijd net kunnen worden waarborgd. Meer is te lezen dus op onze website radiospannenburg.nl. Zorg erop voor Nijs uit de Vriesgemaden en download de vernaaide RTV Spannenburg app. En show natuurlijk ook op onze televisiekanaal. Ja, helemaal naai. Dan geven wij verder mooi de top 40 lijst uit het Verlinen van Wieke 24. Joentje 84. We hebben een plakje nummer 6. Mooie muziek van The Pointer Sisters. En dit is Automatic op nummer 6 in deze lijst van Wieke 24. Joentje 84. The Pointer Sisters op nummer 6.

Fjouwer, Viever, Queen en I Want to Break Free in deze lijst van Wieke 24, Njontjen 84. Dit weer nummer Fjouwer, de hoogste notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 1? En ik het tolf weken in de lijst dus van Njontjen 84. Daarvoor op nummer 4, Herman van Veen en Sien Hilversum 3. En Johannes nog even bedankt voor het aankondiging dat weer plakje nummer 4. Herman van Veen en Sien Hilversum 3. En ja, uw radiocollega Johannes de Vries, de enige echte, die komen nog even terug om de plaat uit te kondigen. Nou, hartstikke bedankt Johannes. Wij gaan verder op plakje nummer 3. Mooie muziek van Robert Jackety en The Scooters. Op nummer 3 vinden wij hem in de lijst. Dat is ik zien heerste notering in deze lijst. En ik viert je een weekend in de top 40 lijst van Njontjen 84. Dit is Robert Jackety en The Scooters. En I Save the Day.

Ja, zeker. Bob Marley en De Wailers op nummer 2 in deze lijst van Wieke 24. Njontje en 84. Dit wie nummer 2, Bob Marley en De Wailers op nummer 2 in de lijst.

is dat we het even zien. Eerste notering. En ik tred je een weekend in de lijst. Robert Nesta Marley. Het wie een Jamaicaanse reggae-artiest. Hij draagt de bijnaam The King of Reggae. Hij wie een belangrijke doorbraak voor verantwoordelijkheden van de reggae buiten Jamaica. En gold tevens ik als een van de belangrijkste voorvechters van het Rasta-geloof. En hij is in deze lijst van Wieke 24, 84 op nummer 2. One Love, Bob Marley en The Wailers. We gaan hier nummer 1 uit deze lijst van Wieke 24, 84. Dat doen wij op nummer 1. Mooie muziek van Duran Duran en Nije Wieke. Binnen de wet tussen Soizen en Achten. En dan de lijst van Wieke 26, 84. Deze zit ik weer heel volle goede muziek in. Dus zeker Nije Wieke, ik wil luisteren. Dit is de nummer 1 van deze lijst van Wieke 24, 84, nummer 1, Duran Duran. En dit is hem, The Reflex.

Nummer 1 in de lijst, wie van Duran en The Reflex. Dit wie hem dan, Superstore Sender, op deze 9e juni van het jaar 2026. Nooit achter, kan je luisteren naar even wat ons de man die zitten we kleven in de studio. Ik wees je nog een noffelijk nieuw verder. Horen waar in de gaten, er is onwaar opkomst. En horen natuurlijk de radio op Spannenburg voor de goeie muziek en het laatste nieuws uit die regio. Nijwieken ben ik de wet tussen Soizen en aangenomen te Wiecoin extra goed te beginnen op de Vreetioen. Dan de lijst van Wieke Soizen 20, Njontje 84. En jawel, wij in Ruud, mijn dikke metalplaat van Metallica. En dit is The Whiplash. Ik wens u nog een noffelijke nieuw verder. En tot de volgende keer. Dit is WM Siepstore Sender. En bedankt voor het luisteren. Goed Wiecoin. Hoi hoi. Metallica Whiplash.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Van harte welkom bij Even Wat Oors, aflevering 309. En ja, we gaan weer er een mooie avond van maken met muziek. Bij RTV NOF doen we dat in 2 uur. En bij RTV Spannenburg met 4 uur. Hebben ze even 2 uur extra. En in die extra uren, daar hebben we onder andere een film met Janne Hoogstra en metal met Seert van Popta. En de eerste 2 uur, dan gaan we het onder andere hebben over de noordelijke deelnemers aan de popronde. Straks in het 2e uur dan praten we even met Maite en Loek. En het 1e uur komt Zergezest aan de beurt. Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat horen we zo meteen. En ja, we hebben ook nog even niet wat bijzonders, want op dit moment is Oeral bezig en daar zijn we deze week ook aanwezig samen met Steven Jansen. En het is een mooie samenwerking ontstaan samen met de band Volk. Daar, daarover misschien later dit jaar nog wel meer. Maar wat we wel hebben is een mooie samenwerking. Nou, dat allemaal in dit uur. Laten we maar gewoon lekker beginnen met muziserende richting Zergezest. Dat doen we met Abul Mogart met Half Light of Dawn.

0: Nou, zo waren we eventjes wat research aan het doen voor deze uitzending, voor deze popronde uitzending. En dan kwamen we bij Sergejev uit, waar een bekende naam bij zit. En ja, ze hebben een inspiratieplaylist op Spotify. Ja, dat hebben de meeste artiesten vandaag de dag. En dan kwamen we bij Abul Mogart met Half Light of Dawn. En ja, daar hebben ze pas even naar geluisterd. En nou, die daar alles over kan vertellen, dat is de man achter Sergejev, Yusuf Kemal Öztürk. Goedenavond.
1: Hey. Goedenavond.
0: Ja, dit is een bekende naam voor ons, want de afgelopen anderhalf jaar komen we elkaar telkens weer tegen, want je bent een bezig baasje, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ik kan het ook zelf amper bijhouden.
0: Nou, we kwamen je eerder al tegen bij de popsport Explore the North en ja, de kleine prijs zijn we ook nog eens Nicolas Ga bezig geweest met elkaar en ook Floor Bruistens, die staat op jouw lijstje, dus wat dat betreft zit je in behoorlijk wat met verschillende vingers in de pap. Hoe gaat het met je?
1: Goed, ja. Ik ben ontzettend enthousiast over popronde en over wat er gaat komen voor Zuid-Kazest in het algemeen. Maar ik merk ook dat de spanning ook geleidelijk aan het oplopen is.
0: Ja?
1: Maar wel gezonde spanning.
0: Ja, want je hebt meerdere genres, heb je. Ik noem jezelf een multitalent, want je speelt eigenlijk van alles en je zingt er ook nog bij. Dus ja, je bent eigenlijk een soort van one-man band. Maar bij Sergejev, daar heb je meerdere muzikale vrienden bij op het podium staan, hè?
1: Ja, klopt. Zeker. Ik heb de eer om het podium te mogen delen met allemaal ontzettend toffe muzikanten uit Leeuwarden.
0: Zijn jullie uitgekozen om in het najaar mee te doen met de popronde. Dan geef je op en dan in één keer krijg je het bericht. Jullie doen mee. Nou, wat ging er door je heen? Wat voor reactie kwam er als eerste naar boven?
1: Het was eerst in één keer heel veel euforie, heel veel enthousiasme. We gingen keihard schreeuwen en ik was toen met Rutger en Senne. Rutger is de bassist en Senne is de drummer. We waren bij de popronde bekendmaking. En we gingen keihard met elkaar knuffelen. En Bradley van Kid Nebula was er ook. 2 minuten later kregen we meteen een e-mail van: hoi, jullie zijn geselecteerd voor de popronde. En vanaf dat moment werd het ineens heel echt. Want op de radio hoorden we dat ze heel veel moeite hadden met onze naam uitspreken. En toen dachten we, is dat ons naam? Ja, dat is ons naam. Ja, cool.
0: Ja, nou, wat dat betreft, vorige week hebben we met Kid Nebula hebben we gesproken. Nou, die was ook super enthousiast over wat hij met zijn indie funk gaat meemaken. Hoe omschrijf je zelf je muziekgenre van Sergejev?
1: Sergejev maakt voornamelijk post-rock met progressieve rock en noise rock invloeden. Mm-hmm. En ook Turkse muziek invloeden.
0: Ja.
1: Turkse volksmuziek invloeden.
0: Ja, want er is nog niet zo heel veel muziek bekend. Openbaar. Hier en daar staat op YouTube wat. Wat is het plan de komende weken, maanden richting de popronde voor jullie?
1: We zijn van plan om te gaan releasen tijdens de popronde.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarmee kunnen we hopelijk ook een paar release shows doen bij een paar popronde steden als dat kan. Ik ben nu vooral bezig om het album af te ronden. En dan gaan we vanaf popronde geleidelijk het album één voor één uitbrengen.
0: Nou, jullie hebben de afgelopen weken, maanden al op een paar optredens gehad. Onder andere het Booster Festival en het Phoenix Festival. Mm-hmm. Was dat echt zoeken naar de juiste manier? Of hadden jullie dat van tevoren al bedacht? En was het op die festivals gewoon fine-tunen?
1: Wij hadden in principe een try-out show gedaan afgelopen december. Dat was tijdens de Grondslag Showcases. En toen hadden we al de setlist gefine-tuned. Of in ieder geval in grote lijnen de set bepaald. Want het zijn de studioversies en de live-versies verschillen wel van elkaar. En dat vind ik juist leuk. Dat we juist als band zeg maar onze eigen uitvoering kunnen doen op het podium.
0: Ja.
1: Bij Phoenix was het inderdaad echt fine-tunen. En voor mij was dat echt een ontzettend spannende optreden. Maar vanaf Phoenix wist ik, oké, dit komt echt helemaal goed. Als dit onze eerste officiële show was, dan kan het alleen maar beter vanaf hier.
0: En als je nou straks 10, 15, 20 keer bij bij de popronde, zeg maar, Nederland doorgaat. Wat zijn dan de doelen of wat hoop je tegen te komen? Wat hoop je te bereiken?
1: Dat is een heel goede vraag. Daar heb ik zelf heel erg ook mee geborsteld. En ook in gesprek. Daar ben ik ook over in gesprek gegaan met Rutger, Senne, Max en Tanne. Het belangrijkste en de prioriteit is onze gezondheid en onze welzijn. En ons plezier daarin. Dus ik zou willen voorkomen dat popronde invloed heeft op onze sociale levens, maar ook op onze fysieke en mentale gezondheid. Maar tegelijkertijd hoop ik dat wij vooral lekker kunnen experimenteren, vage nummers kunnen spelen. En ik heb er vertrouwen in de muziek. Ik heb er vertrouwen in de mensen met wie ik op pad ga. En ik zie het stiekem ook voor me dat wij hopelijk bij de het zou sowieso een grote eer zijn om op bij de Melkweg te kunnen spelen. En ik hoop stiekem dat we dankzij Popronde ook in de livebox kunnen spelen. Dus voor nu klinkt het misschien een beetje als wat narrow dromen. Maar voor ons gaat het voornamelijk om de muziek en de boodschap.
0: Ja, je vertelde dat je ook met filmmuziek bezig bent en met andere artiesten aan het schrijven of produceren bent. Maya Maria onder andere. Is het leuk om misschien in de popronde periode nog eens een keertje met elkaar te bellen van hoe de ervaringen op dat moment binnenkomen? En is dat misschien leuk om dan in oktober of november nog eens een keertje met elkaar te praten hierover?
1: Ja, zeker. Dat lijkt me ontzettend leuk.
0: En dan is inmiddels ook nieuw materiaal of een materiaal voor jullie uitgekomen. Wij mochten nu al een nummer van jou gaan draaien, Denial. Zit daar een bepaald verhaal achter of een gedachte?
1: Ja, zeker. Het nummer is het eerste nummer van het album. Ik kan dit wel alvast verklappen dat het album over rouwen gaat. Maar niet per se rouwen om iemand die heeft verloren, maar rouwen om de menselijkheid, om de verloren menselijkheid. Dus de verloren empathie en de verloren begrip voor elkaar. En denial is dus de eerste fase van de eerste fase van rouwen. En dat nummer is vooral ontstaan nadat ik in het nieuws heel veel zag over de pro-Palestina protesten van de UvA.
0: Ja, nou ja, het is mooi dat je ervaringen uit de werkelijkheid kunt omschrijven naar een muziekstuk. Yusuf Kemal Öztürk, bedankt dat we even met elkaar contacten konden hebben. En Circusus konden introduceren bij RTV Spanenburg, RTV NOF, even wat oors. En we gaan in de herfstperiode gaan we weer even contact zoeken om even te horen hoe of wat. We gaan nu luisteren naar Denial. Veel plezier en succes bij de voorbereiding tot de popronde.
1: En
0: alles wat daar tussen hoort. En tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel.

Ja, dat was even een mooi verhaaltje van Yusuf. En prachtige muziek erachteraan. En ja, we kijken daar natuurlijk naar uit om daar aan het einde van het jaar, in de herfstperiode, meer naartoe te gaan. Ja, waar we op dit moment zijn, dat is Oeral. Afgelopen weekend waren er behoorlijk wat optredens van Steven Jansen. En op dit moment zijn we weer onderweg naar huis. Want ook de vrijdag is nog eventjes een lekkere optreden geweest bij het Rakkermuseum. En we hebben afgelopen weekend zijn we in contact gekomen met de band Volk uit Friesland, die Friestalige liedjes doen, vertalingen van Engelse liedjes. En ja, daar is een hele mooie samenwerking uit ontstaan. En ja, we gaan met deze mensen nog wel eens even vaker even contact hebben, want dat is natuurlijk super interessant. We zaten in dezelfde slaapgelegenheid, de Volkshegerschwallen, beter bekend als de Volks. En dat gebeurt er, hè. Als muzikanten elkaar treffen, dan gaan ze het over muziek hebben en over een beetje jam en een beetje met elkaar pielen. Nou, dat pielen, dat is op een gegeven moment dat heeft geresulteerd dat een gezamenlijk nummer, en dat is The Ring of Fire van Johnny Cash natuurlijk. En daar hebben we even wat opnames van gemaakt. En dat gaan we zo meteen even laten zien. Dat is ook op de social media en op YouTube binnenkort nog wel even te verschijnen, om dat even te aanschouwen van hoe dat er dan uitzag. En ook om Volk eventjes te introduceren bij RTV Spannenburg, gaan we luisteren naar een van hun tracks. En ja, ter afsluiting moet er natuurlijk nog even een original van Steven Jansen komen. Dus van achter naar voren doen we Song of Silence van Steven Jansen. Daarvoor de collab Ring of Fire van Volk en Steven Jansen. Maar nu eerst Valet van Volk.

verlet op een joel in een broodse gestet. Wol ik drank, maar zich dan Elsen in die luidt al op bed. Ik denk dat net zo mooi.

op een joen. Want ik had verlet van mijn hoes. Hommels moertjek, een witte zwan. Hij blaast en ik viel weer de blues. Ik ben van slag, hoe stuwen.

nodig. En dan denk ik, als die neer in je vijf meter, alles is tijdelijk en vergankelijk. Maar het spel mooi spelen. En eerlijk spelen. Maar als dit een schosse brengt, spring dan op het oor. Wij is net trouw over het juiste hier. Richt je monumenten op. En zo die bloemen en de vlechten. Maar eerlijk, Leo, jij wist. Maar je net niet aan de lint.

Dat was de laatste single van Boas nog eventjes, The Other Man. En ja, afgelopen weekend heeft Stefan ook opgetreden met Boas in de Passantenhaven. Daar zullen hier en daar ook nog wel eens wat filmpjes en dingetjes bij de social media komen. Er staat ook al wat op. Maar ja, deze single heeft hij vorige week uitgebracht. En ja, dat geeft een mooie voorbode van wat er allemaal nog gaat komen voor Boas. Nou, we hebben straks na de uurwisseling hebben we nog wat mooie dingen. We gaan onder andere nog even door met de popronde. We stellen Maite en Loek nog eventjes voor. Ja, Maite die kenden we al, hè, van een paar weken terug. Maar we gaan het nu even specifiek over de popronde hebben en de dingen waar zij nu mee bezig is of is geweest recentelijk. Ook draaien we nog eventjes de kriebelige lentehit van Quo en Restless Mind. En ja, ook Fleetwood Mac en No Saint komen nog even langs. Nou, wij sluiten dit uur af met nog een stukje Staying Alive van de Bee Gees en Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
2: voor jou. Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie.
3: Henkie. Henkie.
0: Maar dat heb
4: ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Nee. Werelds.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Hoeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met de kriebelige lentehit van Quo en Restless Mind. Het vliet weer eventjes. Ja, het kan nu nog eventjes, want na een paar weken, nog één keer trouwens, dan is, hebben we weer een nieuwe tweede uur opener. En ja, wat dat gaat worden, daar komen we de komende tijd nog wel eventjes op terug. Wat gaan we dit uur doen? Nou, we hebben natuurlijk weer even aandacht aan de twee noordelijke deelnemers van de popronde. Luke en Maite. Nou, Maite hebben we eerder dit jaar al gesproken. Toen zij album van de maand was met Himmelierpen. Nou, daar gaan we nog even verder op in qua popronde en waar ze nu mee bezig is. Laten we eerst even een liedje doen van Lord Royals. I've never seen

0: Nou, we hebben geluisterd naar Nimmer Zonder Dij. En dat is een van de nummers van Maite die we eigenlijk al een beetje grijs hebben gedraaid bij RTV Spannenburg. En ja, er gebeuren al mooie dingen. Onder andere is er een paar weken terug bekendgemaakt welke artiesten met de popronde mee mogen doen. En ja, met een grote glimlach op onze gezicht zagen we dat Maite ook geselecteerd was. En dat was dan natuurlijk weer een reden om haar even op te bellen om te vragen van hoe het met haar gaat en of ze er zin in heeft. Nou, laten we die vraag meteen aan haar stellen. Hoe gaat het en heb je er zin aan?
1: Het gaat hartstikke goed. We zijn druk met de band. We zijn veel aan het optreden. We zijn nieuwe nummers aan het opnemen.
0: Ja.
1: Maar het is allemaal heel leuk, dus het gaat goed. En we kijken heel erg uit naar de popronde. Het wordt natuurlijk een turbulente periode. Maar passen zeker ook met heel veel lol.
0: Nou ja, en je zou zeggen van dat wordt een heel veel drukte, maar je zit eigenlijk continu in een drukte. Want ja, in het voorjaar was je bezig met onder andere de Tjerkentour, de Kerkentour en je EP-release van Himmel Iepen. Dan denk je, we doen het even rustig aan, maar ja, dat is helemaal niet zo. Want ja, je zit nu ook weer vol in de optredens. En ja, wat doe jij allemaal nog meer vandaag, de dag?
1: We treden heel veel op, vooral met de band nu. En dat is natuurlijk leuk, het is natuurlijk een beetje het festivalseizoen begint een beetje. Dus daar zijn we volop eraan genieten. Maar ondertussen, tussen die optredens door, zijn we ook heel druk bezig met een tweede EP. Die we eigenlijk in het najaar hopen te releasen. Ook gelijktijdig met de popronde een beetje. Het lijkt ons ook leuk om fysiek muziek dan mee te nemen, zodat je dat kan verkopen bij de popronde shows. Mm-hmm. Dus daar zijn we heel druk mee bezig, alle voorbereidingen daarvoor en we willen dan gaan persen. En we zitten heel diep in die muziek, zeg maar. Ja,
0: de EP Himmel Iepen, die loopt nu. En wat ik me kan herinneren van het vorige gesprek is dat Himmel Iepen eigenlijk er tussendoor kwam, omdat je gevraagd werd voor de Tjerkentour. De nummers voor de nieuwe EP, die had je dan al liggen of was je daarmee bezig of zijn ze allemaal gloednieuw?
1: Goede vraag. Inderdaad, we speelden al met bands voordat we gevraagd werden voor de Tjerkentour. En toen speelden we gewoon een vaste set. En we waren eigenlijk van plan om die gewoon op te nemen en uit te brengen. Maar toen kwam de vraag van popgroep eigenlijk tussendoor. Van wil je goed nieuw werk schrijven? Mm-hmm. Dus de EP die we nu uit gaan brengen is eigenlijk een beetje een mix van die nummers die we voor de Tjerkentour speelden. Maar ook een paar nieuwe nummers die we nog nooit live hebben gespeeld. Omdat sommige van die oudere nummers passen nog heel goed bij wat we willen vertellen. En wie ik ben ook passen nog heel goed bij. Het is een hele persoonlijke muziek, dus het past het wel goed in hoe mijn leven er ook nu uitziet. Mm-hmm. Maar we dachten ook, we hebben ook wel behoefte aan een paar hele frisse tracks die eigenlijk nog niemand gehoord heeft. Dus het is een beetje
0: een 50-50. Als je met de popronde het rondje gaat doen, dan heb je ook een paar bangers nodig op het podium. dat iedereen los kan gaan, hè?
1: Ja, precies. Ja, nou, ik kan zeggen, die zitten er wel op. Het wordt een beetje iets meer een beetje een poppy plaat en ook best wel heel dansbaar. En het is ook een beetje iets cooler, zou ik zeggen, dan is Himmel Iepen plaat.
0: Nou zijn live acts over het algemeen vaak ietsje energieker dan het spul wat we op de streamingsdiensten en op de vinyl en zo horen. Live muziek geeft altijd een net even wat meer. En ja, je zit in de studio, je zit er eigenlijk tussenin. En je bent afgelopen week ben je er ook nog even twee keer tussenuit geweest. Hè? Naar Leeuwarden en naar Terschelling.
1: Klopt. Ja, we hebben inderdaad gespeeld op Oerol. En dat was wel iets wat we al best wel lang wilde doen, of wel echt als een soort doel zagen. Dus dat is heel mooi dat gelukt is. En super fijn.
0: Ja, en de verwondenparade in Leeuwarden. Zijn dat dan ook een soort van try-outs voor je nieuwe materiaal? Of hebben jullie dat nieuwe materiaal op die podia's niet gedaan?
1: Nee, als we nu met band spelen, dan doen we nog wel, omdat we nog zo in die Iepen Tjerkentour periode, om het zo maar te zeggen, zitten, mm-hmm, zijn we nog wel die nummers aan het spelen. Maar die fine-tunen wel constant en die veranderen ook constant. Ja. Maar we zitten nu nog wel echt in die era, ja. Zo te zeggen.
0: Nou ja, en in de opnamestudio, daar kunnen natuurlijk ook nog dingen veranderen. Want je hebt natuurlijk mensen in de studio die dan zeggen van... hey, misschien werkt dit of misschien kunnen we dat eens een keer proberen. Dus dan kan een liedje wat 2 weken geleden klaar was tussen aanhalingstekens... dat kan straks wel weer heel anders zijn als het zeg maar opgenomen is.
1: Oh, absoluut. Absoluut. We zijn in de studio nu echt enorm aan het experimenteren. Ja. Dus nummers worden helemaal uit zijn context getrokken en uitgekleed en dan aangekleed. Dus ja, we zijn er ook nog niet, maar het is een leuke zoektocht.
0: Nou ja, en dan straks vanaf september 2,5, 3 maanden een rondje Nederland of een ronde Nederland doen. Wat verwachten jullie daarvan?
1: Ja. Nou ja, we spreken natuurlijk wel met acts die het al een keer eerder gedaan hebben. En als we hun moeten geloven, dan wordt het wel een hele intensieve periode. Mm-hmm. Maar ook gewoon heel leuk, omdat je eigenlijk je set heel erg aan het drillen bent. Je speelt in een relatief korte periode heel veel. Dus je bent gewoon, je kan zo'n iedere keer fine-tunen. En het wordt ook een goede les in hoe wij als team... samenwerken en hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen met z'n allen. En we moeten ook goed met elkaar buiten passen, omdat het zo druk wordt. Dus het wordt denk ik op alle fronten een hele leuke uitdaging en ook een mogelijkheid om onszelf al meer te verbeteren. Zowel de muziek als onze gewoon dynamiek als groep, zeg maar.
0: Ja, nou, het is sowieso... Als je straks eens een keer drie of vier optredens in een weekend hebt... dan moet je ook altijd maar even kijken hoe je daar lichamelijk en geestelijk uitkomt. Hè? Want het is vaak niet om de hoek. Voor hetzelfde geld dan moet je in Tilburg en de dag daarna moet je in Rotterdam... en de dag daarna moet je in Utrecht. Dus dat zijn toch vaak wel intensieve dingen om mee te maken.
1: Ja, zeker. Ja, we moeten gewoon gezond eten, goed slapen en... Een beetje op elkaar letten en dan komt het vast wel goed.
0: Niet te veel bier drinken.
1: Nee, dat zijn we niet van plan, nee.
0: Ja, nou ja, prachtig allemaal. En laten we hopen dat jullie 15, 20, 25 plus optredens kunnen scoren. Want je kan op allemaal verschillende plekken terechtkomen. Hè? Je kan in een rocktempel komen, maar je kan ook gewoon in een brillenzaak gaan optreden.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is wel het leuke aan de popronde. En ik ben ook heel benieuwd... hoe wij daarin gaan, hoe dat voor ons gaat zijn. Ja. Of we zo snel kunnen schakelen. We hebben wel ook vaker hele intensieve weekenden gehad met meerdere shows op een dag ook. Maar dat was altijd wel soort van in banen geleid. En ik denk dat we nu wat meer onverwachte plekken kunnen tegenkomen. Maar we gaan het best doen om daar zo snel mogelijk te gaan. Met
0: ja. Maar welke steden zou je graag willen optreden?
1: Oh... We spelen natuurlijk sowieso allemaal in Nijmegen. Die lijkt me heel leuk, want dat is de allergrootste popronde. Mm-hmm. En verder hoop ik eigenlijk... Je zou denken van, je wil natuurlijk de grootste steden spelen... of de steden waar de meeste mensen naartoe zullen komen. Maar ik denk eigenlijk voor onze muziek, dat het ook wel heel interessant is... om juist ook wat kleinere steden te bezoeken. Omdat daar vaak ook misschien een dialect gesproken wordt. Of een taal die verwant is aan het Nederlands, zeg maar. Die niet zo heel veel mensen spreken. En misschien dat we daar ook juist een publiek kunnen bereiken. Omdat we dan een beetje dezelfde boodschap delen. Als in wees trots op waar je vandaan komt. En dat je moedertaal, zeg maar, omarmt. Ja. Dus eigenlijk willen we gewoon... zoveel mogelijk spelen en juist ook die wat kleinere plekken waar dat een beetje de uithoekjes.
0: Ja. Nou, ik wens je heel veel succes met de popronde. En de komende weken hebben jullie het sowieso nog hier en daar nog wel wat drukte. Morgen spelen jullie in Veenhuizen, volgende week in Bolsward. En dan straks in juli in Lauwersoge en dan... Ja, in augustus ook nog in Eindhoven bij Hit the City. Allemaal mooie dingen. En dan meteen doorrollen september, oktober, november in de popronde. En volgens mij zag ik ook het einde van het jaar nog iets in Franeker voorbij komen. Dus dat zijn mooie vooruitzichten het komende half jaar.
1: Klopt. We spelen inderdaad ook nog in de Korenbeurs. Dat is echt heel leuk.
0: Ja.
1: Allemaal leuke dingen.
0: Nou, Maarten, bedankt dat je even in wilde bellen. Ik vraag me af, ik vraag het aan iedereen die we praten over de popronde. Misschien is het leuk dat we in het midden zeg maar, van de popronde nog eens een keer even kort contact met elkaar hebben. Om te kijken van hoe gaat het en moeten de verwachtingen bijgesteld worden of hoe gaat het er mooi?
1: Ja.
0: En ja, ik wens jullie veel plezier en succes bij de voorbereiding naar de popronde toe. En alle andere dingen waar jullie nu mee bezig zijn.
1: Dankjewel, heel bedankt.
0: Nou, we gaan even luisteren naar de titeltrack Himmel Iepen. De titeltrack van de EP die we eerder album van de maand hebben gehad. En nou Maite, bedankt dat je in wilde bellen en tot snel.
1: Tot snel.

Nou, allemaal mooie berichten van Maarten natuurlijk. En ja, we draaien ook regelmatig No Saint, Sipke Visser. Hij zit op dit moment in de Lappenmand. Heeft een ongeluk gehad op het werk, last van de knie. Het schijnt serieus te zijn. Binnenkort maar even een fruitmandje erheen sturen. Wij gaan mooi door sowieso met muziek van hem. Want ja, dat, hij vertelde mij dat hij nog steeds kon zingen. Dus iets minder mobiel op dit moment. En ja, daarna doen we sowieso Portico the Man. Want ja, dat is een beetje muziek wat een beetje in de lijn ligt van Loek. Waar we daarna mee gaan praten. Zoals gezegd, Portico the Man, Feel It Still. En nu eerst Broken Souls van No Saints.

0: We hebben even geluisterd naar Feel It Still van Portugal The Man. En ja, dit is een hele lekkere sound die we op de vrijdagavond draaien. En ja, dit is ook een beetje ja, lekker frisse muziek met een beetje een oude sound eroverheen. En dat past heel erg bij, in mijn opinie, bij Luke. Hij is uitgekozen om met een popronde mee te doen. Nou ja, dat moeten we natuurlijk even horen van hoe wat. Ook omdat hij een Friese connectie heeft. En ja, hij hangt inmiddels aan de telefoon. Luke Swinkels, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, want we hebben het even uitgezocht. Maar jij hebt wel degelijk een Friese connectie. Ook al kom je uit Wageningen en woon je in Enschede.
1: Ja, dat klopt. Zeker. Dat is zo, ja. Mijn team die zit in Leeuwarden, dat klopt.
0: Ja, en dat is Lake Wuzu.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar zo bij?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want ik wilde dus wat serieus met muziek aan de gang. En ik zei dat tegen mijn zanglerares. En die kende toevallig Lake Wuzu nog wel. Dus die jongens uit Leeuwarden. Mm-hmm. En ik dacht, nou, dat is wel ideaal. Want mijn ex die woonde destijds nog in Groningen. Dus daarom kon ik heel makkelijk daar blijven slapen. En dan mijn nummers opnemen bij Lake Wuzu.
0: Ja. En, want jij zit bij de popacademie, Artis in Enschede. Ja. Je komt eigenlijk ook nog maar net kijken, want je hebt nog maar één in single uit. Maar je bent al wel heel lang met muziek bezig.
1: Zeker, dat is zo. Ja, echt wel sinds het laatste.
0: Hoe is dat bij jou begonnen?
1: Nou, ik zong sowieso altijd al wel. Toen zei ik tegen mijn ouders, ik wil graag op zangles. Toen was ik 12, toen kwam ik bij Sophia Dracht in Wageningen, kwam ik op zangles. Die heeft me ook echt gestimuleerd om eigen liedjes te schrijven en zo.
0: Mm-hmm. En dan meteen ook instrumenten erbij geleerd? Of hoe ging dat? Ben je bij muziekscholen geweest of heb je het allemaal zelf je aangeleerd?
1: Ja, Sophia die gaf in principe zang en pianoles. Dus okay. Dat is een beetje een duo voor me bij. Ja.
0: En in de eerdere jaren heb je dan ook in bandjes gespeeld? Of was je altijd alleen onderweg?
1: Ja, ik trad eerst wat solo op. En dan ook met de hele akoestische balladachtige muziek. Daarvoor, ik heb wel een tijdje ook in een coverband van een vereniging gezeten. Waarbij we wel wat andere Nederlandstalige liedjes speelden. Maar niet echt serieus als een act, nee. Dat is nu voor het eerst met een bandvorm.
0: En covers en dat soort dingen, dat doe je niet meer. Want je bent nu volle bak met je eigen muziek bezig. Ja. Doe je dat alleen of doe je dat met de bandleden? Hoe werkt dat bij jou?
1: Hoe ik het schrijf of hoe ik het speel, bedoel je?
0: Ja, hoe je met je muziek, hoe je begint te schrijven en jezelf, hoe je dat doet.
1: Nou, ik schrijf samen met een jongen die ook bij mij op de opleiding zit, Ilke. En dan gaan we altijd in mei, of dat gingen we altijd in mei, gingen we een weekje in de studio's van Lake Wuzu zitten. En dan gingen we heel veel demo's eruit poepen en daar uiteindelijk een aantal songs zeg maar, verder werken. Mm-hmm. En dan werd dat samen dus ook samen met Lake Wuzu nog verder uitgeproduceerd. En ja, dat loopt eigenlijk al best wel lang. Loopt al 3 jaar lang. Ja. Dus er staan al best wel songs klaar. Nu uiteindelijk heb ik daar dus een band bij gevonden waarmee we het dus live gaan vertalen.
0: Ja, en die live band, dat is begin april heb je dat bij Podium 34. Heb je daar een try-out gedaan. Dat was ook werkelijk de eerste keer dat jullie met die band in het echt aan het optreden waren.
1: Ja, dat was de allereerste keer, klopt.
0: En hoe was die ervaring?
1: Ja, heel gaaf, heel leuk. Ook leuk om terug te horen van het publiek wat ze ervan vonden en zo. Dus ja. Dat was echt heel leuk, zeker.
0: En als je zo'n show dan samenstelt, dan heb je het daar met de bandleden over van hoe gaan we dat doen. En kwam het plan een beetje uit of zijn er dingen veranderd of gaan er dingen veranderen ten opzichte van jullie try-out?
1: Zeker, ja. Een hoop dingen gaan ook blijven, want er ging een hoop goed. Maar soms moeten we dus even kijken hoe we nog wat meer energie kunnen opkrikken bij bepaalde songs. Mm-hmm. En we gaan geen akoestische koppers meer doen, wat we dus wel hebben geprobeerd. Mm-hmm. Want we echt een belevingswereld willen neerzetten dus.
0: Ja.
1: En dat trok mensen dus er een beetje uit.
0: En een belevingswereld, kun je ons meenemen? In wat voor belevingswereld moeten we komen bij een optreden van jullie?
1: Nou, in principe sowieso een energieke belevingswereld. Maar ik sta als het podium eigenlijk als een versie van mezelf die eigenlijk een beetje dronken lijkt. Een wannabe rockster.
0: Ja.
1: Die doet alsof het allemaal wel goed gaat. Dus heel laconiek is. Alsof het allemaal niet boeit. Maar uiteindelijk dat daar dus een diepere laag in zit, dat het juist heel erg veel boeit. En dat het eigenlijk een beschermingslaag is. Ja. Daar gaan we EP uiteindelijk ook over.
0: Dus jullie zijn nu druk bezig met nummers opnemen en afmaken en schrijven. Het is een soort van conceptalbum die ons meeneemt in de belevingswereld van een wannabe rockstar.
1: Ja, eigenlijk wel, klopt.
0: En Looking at You, dat is jullie eerste single, de eerste debuutsingle. Ja. Waar gaat dat dan precies over?
1: Looking at You, dat gaat eigenlijk over tunnelvisie en obsessie. Dat je zo erg gefocust bent op één persoon, dat je eigenlijk vergeet wat er voor de rest gebeurt.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Nou ja, en dat hebben jullie bij Podium 34, hebben jullie ook even naar jullie zelf gekeken van hoe dat ervaren is door iedereen. Dat gaan jullie straks fine-tunen voor de popronde. Hoe ziet dat plan eruit tot aan de popronde? Gaan jullie muziek uitbrengen of EP's of albums? Wat is het plan?
1: Ja, in principe komen nu elke 2 maanden komen er liedjes uit. Dus nu ook 26 juni komt de volgende uit. En dan tijdens de popronde dan released het eerste EP.
0: Ja. En als mensen zeg maar bij jullie komen bij een optreden, de belevingswereld. Wat kunnen ze meer verwachten van jullie?
1: Een energieke show. Een hele vette, echt een show waarbij je gaat dansen.
0: Ja, als je dan vooruit kijkt zeg maar van naar de periode popronde, september, oktober, november. Wat zou mooi zijn voor jullie? Wat kan er gebeuren? Wat verwachten jullie ervan?
1: Ja, we hopen sowieso gewoon zoveel mogelijk te spelen. Mm-hmm. Zoveel mogelijk nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, en we hopen eigenlijk gewoon een kleine eigenlijk community te creëren of fanbase. Gewoon mensen die de muziek hard vinden. Die we mee kunnen nemen in ons verhaal verder nog.
0: Ja. En tot aan de popronde, dat is nog een maand of 4, zeg maar ongeveer. En tot die tijd, zeg maar, hebben jullie nog optreden staan? Of staan er nog dingen te gebeuren waar de mensen naartoe kunnen?
1: Zeker. 2 juli staan we in de Metropool samen met 2 andere bands in Enschede. En 19 juli spelen we bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dus dat is ook wel heel leuk.
0: Nou, dat zijn prachtige gelegenheden om, om weer meters te maken qua band. En te luisteren en te kijken en te voelen naar het publiek. Dat is altijd mooi. Jullie gaan zo meteen nieuwe muziek uitbrengen. Maar Looking at You, dat is de eerste single geweest. Je vertelde dat het een soort van conceptalbum EP gaat worden. En wat zijn de plannen daarna, na de popronde? Hebben jullie al grote ideeën, grote dromen?
1: Ja, we willen sowieso uiteindelijk een tour in Engeland.
0: Ja?
1: En we willen dat eigenlijk ook steeds meer daar gaan uitbouwen. En daarna sowieso ook nog steeds veel blijven spelen en veel blijven uitbrengen. Er liggen daarna ook nog 3 nummers klaar. Dus ja.
0: Nou, het is super nieuwsgierig om te kijken van hoe het zich ontwikkelt bij jullie. Loeke, dankjewel dat je even in wilde bellen. En we gaan zo meteen luisteren naar Looking at You. En veel plezier en succes bij de voorbereidingen en straks ook werkelijk bij de popronde.
1: Ja, dankjewel.

Met de enigste van Jennifer Zamudio zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit tweede uur. We moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. Yusuf, Maite en Luc, veel succes en plezier toewensen in de popronde. En dank hun voor hun medewerking aan dit uur. En natuurlijk ook de mannen en vrouwen van Volk. Prachtig allemaal wat ze hebben laten zien op Terschelling op het Oeraleiland. En nou, daar gaan we zeker meer van horen. Volgende week dan zit ik nog steeds op vakantie. Dan neemt Niels het even over. Die gaat dan achter de mic, gaat zijn eigen uur maken. En het zal dan geen dance zijn, maar dat is dan... misschien doen we ook nog wel eens een keer een klein verhaaltje aan onze kant erbij. Gaan we allemaal even kijken hoe dat volgende week uitpakt. Nou, hier bij RTV Spannenburg gaan we nog even lekker door. Film met Jana en daarin onder andere muziek van Nieuwland en Paul Fans & Friends. En daarna met het Zeert van Popta en meer muziek natuurlijk. Hè? Nou, mensen bij RTV NOF, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hier nog eventjes Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no Martin high enough. En... eerst dan maar eventjes Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Tot volgende week.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk! Eén keer, toch?
1: Tuurlijk, lekker, kan. Man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
2: Ja. Ik echt. Een lekker Henk. Huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is het 3e oren.

0: terug bij het derde uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Deceiver. En ja, dat is een van de tracks van Ad Moran die op hun laatste album staat, We Fight Back. En ja, dat album hebben we een paar weken terug gebombardeerd, dat album van de maand juni. Nou, Jana, met deze metal muziek ben je wel lekker wakker, hè?
1: We zijn gelijk weer helemaal wakker, ja. Zeker weten.
0: En mensen moeten niet denken dat dit nou het begin van het vierde uur is. Want dit is gewoon het filmuurtje samen met jou. Zoals we eerder ook al hebben genoemd, Sine Sneek gaat dicht, is dicht. Ja, nu moeten we een andere plek gaan zoeken. Nu moeten we kijken van hoe we dat gaan oplossen. Hè?
1: Zeker. Maar ja, vergeet daarbij je lokale ondernemers niet, Henk.
0: Nee, nou, Heerenveen heeft ook net een hele omturning gedaan. Ja. Misschien is dat eens een keer het voordeel van de twijfel geven.
1: Nou ja, het is heel leuk alle grote spelers te benaderen en daar naartoe te gaan. Maar vergeet vooral de kleintjes niet.
0: Nee, klopt.
1: Die hebben de lokale mensen nodig. Ja. En daar moet je op blijven komen.
0: Ja, en er zijn genoeg leuke films richting de zomer die eraan gaan komen. We proberen er elke week twee te behandelen. Soms iets meer arthouse, filmhouse. Soms een beetje apattig een Nederlandse film of een superhero film. Die doen we nu dit uur.
1: We hebben inderdaad een superhelden film en een iets wat meer dramatische film, zielige film.
0: Ja.
1: Ik probeer ze een beetje af te wisselen omdat er gewoon eigenlijk over het hele jaar gezien zo'n breed scala aan films voorbij komt. Ja. En het is natuurlijk heel makkelijk om de grote blockbusters te pakken, maar die doen het over het algemeen sowieso goed. Terwijl die mooie, wat kleinere films soms echt al die aandacht ook verdienen.
0: Ja, nou, we hebben qua muziek proberen we dat ook te doen in dit uur. Van alles een beetje wat. Een beetje bekend, een beetje onbekend, een beetje hard en een beetje zacht. Nou, dat harde hebben we net gehad. Nu gaan we even iets zachter. Dat doen we met Elton John, Song for Guy, maar nu eerst Midnight Train van Boas.

0: Nou, en Hassa Vloeg en Exmoor, die hebben het verhaaltje Leave Me Alone verteld. En dat is ook lekker relaxed. Nou, zo gaan we mooi de zomer in, hè?
1: Zo gaan we in ieder geval heel goed beginnen.
0: Ja. We hebben in het derde uur ook onze vaste klanten hebben we weer op de playlist staan. Dat zijn Paul Vens, Friends en Newlands. Welke nummers hebben we dit jaar of deze week uitgezocht?
1: Zullen we van Paul Vens en Friends Serenity doen? En dan van Newland What I Feel Inside?
0: Nou, ik vind het lekkere deuntjes. We vinden het ook prachtig dat wij ook bij RTV Spannenburg gesupport worden door de lokale artiesten. Al moet ik zeggen dat Paul Vens en Friends niet locals zijn, maar we noemen ze wel vrienden van de show. Want ja, zij dragen ook ons een warm hart toe. En ja, daar zijn we hun ook heel erg dankbaar voor. En Nieuwland, Alex Nieuwland, die produceert zoveel mooie muziek. Wat een podium verdient. Dus daarom is hij ook als vaste klant op de vrijdagavond in het derde uur gebombardeerd. En dat past mooi bij jou, Janne. Hè?
1: Ja, dit is prachtig. Dit zijn de mensen die je er ook bij moet hebben. Die je er ook graag bij wil hebben. Sympathiek ook voor de voor de kleine, kleinschalige projecten die ze kunnen doen. Ja. En daarbij voor ons ook heel goed aansluiten.
0: Ja, nou, we gaan luisteren naar Paul en naar Alex. MUZIEK

0: daar zijn de Counting Crows met Omaha. En ja, de enige overeenkomst wat dit nummer heeft met waar we het over gaan hebben, dat is de titel. Want ik zat even naar het verhaaltje te lezen van Omaha, want daar gaan we het zo meteen over hebben. En ik zat even wat filmpjes te bekijken en ja, daar was eigenlijk geen lekker muziekje bij bedacht. Dus ik denk, dan moet ik zelf maar even wat bedenken. Maar ik was eigenlijk best wel onder indruk van wat ik heb gezien en gelezen over de film.
1: Nou, ik kwam deze film eigenlijk bij toeval tegen, Henk. Mm-hmm. Want dit is dus zo'n typische kleinere film waarvan je het niet verwacht. En dan komt er uiteindelijk een trailertje uit. En dan word je daardoor eigenlijk wel geprikkeld van, hé, dit kon wel eens echt een hele goeie zijn.
0: Wat gebeurt hier?
1: Nou ja, dit is eigenlijk gewoon een nasleep van een enorme economische crisis voor een gezin. Mm-hmm. Die man die is alleen met zijn kinderen. En ja, niks loopt zoals het moet lopen. En er spelen eigenlijk op de achtergrond, wat op de eerste zicht niet bekend is, heel veel zware dingen. Die man die legt dat niet bij zijn kinderen neer, maar die zegt eigenlijk van het een op het andere moment, kom jongens, wij gaan wat leuks doen. We gaan op reis, we gaan een roadtrip.
0: Ja.
1: En gaandeweg die trip zie je de blik van de vader af en toe wel vol wanhoop en nou ja, paniek en drama van ja, oh jee. En ja, een van de kinderen voelt dan toch meer aan dan dat de vader eigenlijk wil.
0: Ja, maar dat
1: loslaten.
0: Zijn kleine kinderen, iets van 6 en 8 of zoiets.
1: Ja, het zijn echt nog jonge kinderen. Ja. En nou ja, ze denken eerst van, oh leuk, een avontuur met papa en gezellig. En zo wordt het ook ervaren. Maar ja, dan zie je al gaandeweg, hey, papa wil graag een ijsje. Nee, kan niet. Dus het woordje nee valt steeds vaker. En dan gaat er bij de oudste gaat er toch wat dagen van, joh, hij speelt er misschien niet meer. Wat
0: klopt
1: is nou de
0: wel?
1: Bedoeling? Klopt dit wel? Of mogen we straks niet meer met papa mee naar huis?
0: En er werd op een gegeven moment ook gezegd van, waar gaan we naartoe? En dan zegt het jongetje tegen het broertje, tegen zijn zusje van, misschien gaan we wel naar Disneyland.
1: Ja.
0: Maar dat was niet zo.
1: Nee.
0: Of dat
1: nee.
0: is niet zo.
1: Nee.
0: Waarschijnlijk.
1: Er is zoveel wanhoop dat deze man huis en haard moest verlaten en alles kwijtgeraakt is. Dus eigenlijk is er geen weg meer terug naar huis.
0: En nou zat ik daarna te kijken. Ik dacht er later nog zo over na. Ook gewoon om, nou, als je dan blockbusters hebt en ik kan bijvoorbeeld mijn film nog herinneren, The Green Book.
1: Ja.
0: Dat is ook gewoon een roadtrip-achtige film. Nou, het is gewoon zo, hoe wordt zoiets gemaakt? Er rijdt een auto, daar zitten de hoofdrolspelers in. En daarna rijdt een vrachtauto waar de camera op staat. En zo gaan ze gewoon de film maken. Als je dan de fantasy en de blockbusters en een grote actiefilm, zeg maar, dan zijn complete steden afgezet en allemaal decors gebouwd, of allemaal computerdingetjes gemaakt en zo. Maar als je een verhaal wil vertellen, ten eerste, het verhaal moet goed zijn.
1: Ja.
0: Of het moet je grijpen, het moet
1: ja.
0: je pakken.
1: Nou, zelfs bij de trailer zit je hier al in, Henk.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik.
1: Je voelt je wanhoop als ouder.
0: Ja.
1: En je voelt ook echt de angst om je kinderen kwijt te raken. En je voelt ook echt de paniek van, wat moet ik doen? Want ik wil mijn kinderen niet kwijt, maar ik kan ze eigenlijk ook niet zo meenemen. Moet ik mijn kinderen afstaan aan jeugdzorg? Moet ik ze inleveren bij opa en oma? Wat zijn de opties? Maar dat is niet wat ze willen. En je voelt het.
0: Het is dan ook zo, kijk, in Nederland heb je ook een bepaalde filmwereld. Maar als je zo'n film als Omaha bijvoorbeeld bekijkt, dan denk je van ja, qua verhaal, qua film, zou je zo'n soort film zou je ook in Nederland kunnen maken.
1: Ja.
0: Nou, je hoeft geen Lord of the Rings, decor en CGI, Star Wars-achtige dingen. Dat hoef je niet te doen, want als het verhaal goed is en het wordt goed gespeeld. En ik moet eerlijk zeggen, je hebt de laatste tijd wel Nederlandse films die daar een beetje naartoe gaan. Want je hebt ook die twee Huub Stapelfilms in deze
1: Zeker.
0: Periode.
1: Zeker.
0: Nou, en daar...
1: Die
0: daar
1: vond ik niet typisch Nederlands. Dus
0: on-Nederlands.
1: On-Nederlands, ja. Goed gewoon. Niet overtrokken, heel puur in de emotie.
0: Ja.
1: En dat hebben deze films nodig. Het verhaal is genoeg.
0: Ja, nou en het uiterste, ik denk dat je het ook daarom zo hebt uitgezocht, is Supergirl.
1: Ja. Nou ja, ik denk het is heel leuk als je elke keer hetzelfde doet. Maar twee verschillende, dan ja. is het ook gelijk duidelijk wat er allemaal is. Dit is een typische DC-film.
0: Mm-hmm.
1: Een actie-fantasy. Over familie van Superman.
0: Ja, dit is het nichtje van Superman.
1: Het nichtje, dat is Kara Zor-El. Ja. Dus, en ook zij is op aarde. Maar ja, eigenlijk zoekende naar wie ben ik? Waar sta ik in deze wereld? Want ik heb mijn grote neef Superman. Maar ja, wat ben ik dan wel? Dan voeg ik iets toe. En, ja.
0: Dit is eigenlijk een beetje aangekondigd. Was het vorig jaar of was het al 2 jaar terug? Superman er was. Ja, de nieuwe Superman film. En daar heeft Supergirl en het hondje, die hebben daar al kort even in meegedaan.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk al een soort van cliffhanger, een soort van teaser van, die komt eraan.
1: Ja,
0: hier
1: en
0: is hij.
1: Moet ik zeggen dat deze trailer er iets volwassener uitziet dan toen ik de aftercredits zag dat ze aangekondigd werd, dacht ik, oh, dat wordt echt een beetje een kinderfilm.
0: Ja.
1: Maar deze trailer zag er al wat volwassener uit. En ook Crypto, de hond, wat minder kinderlijk, als in wat minder een sprookje en wat meer echt.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik, ik denk, oh, ze hebben wel geluisterd naar de kritieken en zijn echt gaan groeien al in het plan. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Verder is het natuurlijk een avonturenfilm.
0: Ik zat er nou even naar te kijken, maar het schijnt dus zo te zijn dat Kara, Supergirl, die is ouder dan Superman, maar die komt op een of andere manier. Nou, ze komen van hun planeet. Hoe heet die? Krypton?
1: Ja.
0: Zo heet die planeet. Ja, daar komen ze vanaf. Maar Kara, die heeft dat bewust meegemaakt. En door een of andere black hole-achtige timescape loop komt ze later op de aarde. En nu is. Nou, want Superman die is als baby, zeg maar, deze kant op gekomen. Maar Superman die is dus al volwassen. En
1: zij moet nog.
0: Zij is nog maar een jongvolwassene.
1: Ja.
0: Maar ze heeft wel dezelfde kracht als Superman.
1: Zij heeft alle krachten van Superman. En zij heeft misschien ook nog wel een stukje wijsheid extra daarbij. Want ze heeft wel al een soort van volwassen leven enigszins geleid.
0: Mm-hmm.
1: Alleen hier wordt ze gezien als een kind. Als een, nou ja, een jong volwassene. Wie ben je dan?
0: Ja. En het gaat over trauma-identiteit. Nou, je maakt wat mee en dan kom je erachter van, ja, maar wie ben ik eigenlijk?
1: Je wordt allemaal gevormd door alles wat je meegemaakt hebt.
0: Ja.
1: Ook de superhelden.
0: Ja.
1: De superhelden zijn ook wel eens in conflict met zichzelf. En ik denk dat deze dame echt een goede sessie nodig heeft om zichzelf terug te vinden. En wat is er beter om dan op zoek te gaan naar wraak en gerechtigheid. Ja. Om dat te behalen.
0: En wat ik dan wel grappig vind is dat, dat zie je niet zo heel veel en niet zo heel vaak, dat in een DC-film, twee verschillende DC-films, dat daar een acteur speelt die twee verschillende karakters speelt. En dat is in deze film Jason Momoa.
1: Ja.
0: Die doet dan Lobo, doet hij dan. En maar die is ook Aquaman.
1: Ja, dat zie je niet zo vaak. Maar ik moet echt zeggen dat ik 2 keer keek en denk, oh ja, hij is het echt.
0: Ja, maar ze hebben opgesminkt.
1: Ja, hij is wel heel goed als slechterik, hoor.
0: Ja.
1: Het is heel leuk als Aquaman is zien. Aquaman, de mooi boy.
0: Ja.
1: De playboy.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. En hier echt de mad scientist, de crazy person. Helemaal leuk.
0: Ja, nou, zeker de moeite waard om te gaan zien. Dit soort films moet je ook gewoon groot in de bioscoop zien. Want
1: zeker,
0: daar word je helemaal weggeblast.
1: Op het witte doek, lekker Dolby Surround.
0: En ik denk als het qua net zoals de Superman film van 2 jaar terug. Wat mij op zich reuze meeviel. Omdat ik toch de andere Superman gewend was. Zeker de moeite waard.
1: Oh ja, wij waren heel kritisch de vorige keer, hè?
0: Klopt. Maar op een gegeven moment, nu zijn we 2 jaar verder en we zijn misschien wat milder geworden.
1: Ja. Dus, naar Supergirl.
0: We gaan luisteren naar een track die erbij hoort. Jimmy Ruffin, What Becomes of the Brokenhearted.

0: Ja, dat was Mr. Blue Sky nog eventjes van de Electric Light Orchestra. Nou, en die komt ook uit een superheldenfilm, onder andere.
1: Guardians of the Galaxy.
0: Ja, en daarvoor nog even de klassieker Oh Pretty Woman van Roy Orbison. Nou, die komt dus uit de Julia Roberts doorbraak met Richard Gere.
1: Pretty Woman, ja.
0: Nou, dan hebben we een paar lekkere filmdeuntjes hebben we gehad. En we doen er straks nog even een paar. Maar Jana, volgende week dan ben je er weer, hè?
1: Volgende week ben ik er weer en ik neem weer twee films mee.
0: Bekende films of onbekende films?
1: Eén wat minder bekend en één heel erg bekend.
0: Oké,

0: Nou,
1: dan moet ik een klein tipje van de sluier oplichten.
0: Banana?
1: Ja, zeker weten. De Minions. Minions en Monsters. En The Good Sister.
0: Ja, nou, heel nieuwsgierig. Gaan we volgende week. Janne, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Tot aan het nieuws doen we nog even twee deuntjes. The theme from Jurassic Park. En van John Williams. En nu eerst Metropolis van SSTO. Tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.
1: Nee, het is al het vierde uur.
2: Y'all ready for this?

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met One van Metallica. Ja, dit is een klassieker en we gaan dit eerste half uur gaan we even luisteren naar wat verschillende liedjes uit de buurt, iets verder weg van vroeger of van nu. Straks halverwege dan schuift Seert van Popte aan, dan hebben we weer metal met een verhaal erbij. Maar we gaan lekker door. Deja Vu gaan we beluisteren van Ritsen. Hij komt uit Balk en ja, is lekker aan het doorscharrelen in het in de muziekscene. Maar nu eerst eventjes A Fleeting Moment van The Sign of Leo. En dat is een gewaardeerde artiest die we regelmatig op de vrijdagavond langs horen komen. En ja, wij kunnen deze jullie niet onthouden. A Fleeting Moment.

Ja, dat was nog even een graag geziene gast op de vrijdagavond. De Parrish, This Time We Will Win. Nou, ik denk dat het over het voetballen gaat. Dus prachtig allemaal. Daarvoor nog eventjes Madok. Samen met Riskant, Laat Het Los. Dat is de dikste rapper van het noorden. Blijft gewoon lekkere dingetjes uitbrengen. En dan kom je natuurlijk op de vrijdagavond. Kun je natuurlijk langskomen. Hetzelfde geldt ook voor een stukje terug in de tijd. Een Nederlandse klassieker, Stiekem Gedanst, van Toontje Lager.

0: Ja, daar was de Immigrant Song nog eventjes van Led Zeppelin. En ja, deze is altijd lekker om op de vrijdagavond te luisteren. Ja, eigenlijk altijd kan het wel. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het nummer wat we daarvoor hebben gedraaid. Little Green Bag van de George Baker Selection. En ja, dat nummer komen we ook overal tegen. En dat is me goed ook, want ja, dat kan even leuk opgeflufft worden allemaal. Ja, we zijn inmiddels weer bijna aan het einde van deze vrijdagavond gekomen. Maar ja, we persen alle laatste energie nog eventjes uit met metal en ja, nog frisse fruitig hier tegenover mij, het zit van Popdag. Goedenavond.
1: Goedenavond, ja.
0: Ja, want jij gaat zo meteen all in, hè?
1: Ik ga echt all in. Gestrekt ja. Been, ja.
0: De BV. Ja, en dat doen we met lekkere metalmuziek. We hebben weer een mooie playlist. Vijf ja, favorieten of toekomstige favorieten van jou. En misschien ook wel van de luisteraar, hè?
1: Ja, misschien wel ook. Misschien ook wel van de luisteraar, ja.
0: Een band gaan we zo meteen draaien. Lamia.
1: Lamia, ja. Ja.
0: Nou, vertel maar. Elegy for a Dying Sun.
1: Ja, Lamia, ja, dat is. Ja, ik heb dat jaren terug een keer geluisterd en dan vergeet je het weer. Mm-hmm. En dan zit je eens door je cd's heen te pluizen en dan denk je: hé, hey, wat is dit?
0: Wat was dit ook
1: alweer?
0: Wat was
1: dit ook alweer? Hè? Dan herken je het hoesje wel, maar weet je niet meer precies wat het is. En dan begin je hem te draaien, denk je van: hé, hey, dit is vet, dit moet even wat los.
0: Ja.
1: En ja, Lamia, het is een lekkere, beukende metalband uit Amerika vandaan. En. Ja, ik weet er niet heel veel vanaf meer. Nee.
0: Het is wel zo van, soms dan heb je een LP of een CD of een mapje met favorieten. En dan, op een gegeven moment dan raakt dat ergens onderop, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En dan ben je ze aan het opruimen. Inderdaad, dan kom je soms wel eens dingen tegen. En heb je dan ook wel eens een keer dat je denkt van, oh ja, die heb ik toen daar en daar gekocht. En toen heb ik heb ze ook een keer live gezien. Of ik heb eens een keer, weet ik het. Nou, dat je denkt van, oh ja.
1: Ja, of ook andersom. Dat je denkt van, oh, wat was het ook weer? Oh, dat was volgens mij wel leuk. En dan doe je het aan en vind je er niks meer aan.
0: Nee.
1: Denk, dat ik dat ooit leuk gevonden heb.
0: Ja, maar zo zie je ook maar weer dat je smaak kan veranderen.
1: Ja.
0: Maar muziek is ook gewoon op een bepaalde manier herinneringen. Hè?
1: Klopt. Dus, ja, nee, klopt. Ja. Ja. Zekers.
0: Nou, we gaan luisteren naar Lamia.
1: Yes.

0: Nou, dat was Nergeroth nog eventjes met Metal Heart. Ja, dit is ook weer een deuntje, zeg maar, wat in dit half uur past.
1: Ja, heerlijk niet.
0: Ja,
1: ja, de Duitse black metal band, die hebben nieuwe muziek. En dit is hun allernieuwste single. Die is nu 3 weken uit. Mm-hmm. En ik zat het te luisteren en denk, oh, vet. Dit moet iedereen weten.
0: Ja.
1: Dus dan ga je het verspreiden. En dat kan mooi via dit radioprogramma.
0: Is dit dan een band die al heel lang meeloopt? En dat je ook, waar jij ook heel veel muziek van hebt? Of naar luistert?
1: Wel naar luistert. Ik heb er niet heel veel van. Wel verschillende shirtjes heb ik ervan. Mm-hmm. En een half jaar geleden of zo, toen heb ik ze nog gezien. In Leeuwarden waren ze toen. Dus okay. De eerste keer dat ik ze ook live zag, dat was wel heel vet. Ja.
0: Nou, en dat kun je dat ook zeggen van Nox Terror?
1: Nee, die heb ik nog nooit live gezien.
0: Nee.
1: En het is ook lastig om muziek van hun te kopen online. Dat is op een of andere manier niet meer verkrijgbaar. Ik heb op verschillende sites gekeken of het is op een Amerikaanse site waar je gelijk 30 euro of cent kosten betaalt. Ja, ja. Nou, dat doe je ook niet eventjes.
0: Deze band bestaat niet meer?
1: Nee, bestaat niet meer. Nee. Ja, maar de muziek blijft wel en dat is wel heel vet.
0: Die staat wel gewoon op de streamingsdiensten.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, als ik het vet vind, wil ik het hebben. Maar ja. Als ik het dan niet kan vinden, frustreert mij dat.
0: Het is ook zo van, ik weet niet precies hoe dat hiermee zit, maar niet alle bands die hebben een oplage van 10.000 cd's.
1: Nee, klopt. Nou, nee, dit is gewoon zo'n underground bandje geweest. Ja? Ze hebben ook maar iets van 200 volgers op Spotify of zo. Mm-hmm. Alleen, daar hebben ze misschien net als ons eerst 100 cd's gekocht en op is op.
0: Ja.
1: En dat het niet meer bijgedrukt is omdat ze niet meer actief zijn. Ja, dat kan.
0: Hoe gaat het met jullie album, met jullie cd's?
1: Ja, het is een beetje, het loopt een beetje stabiel. Ik had meer verwacht ervan, dat die meer zou exploderen, zeg maar. Van yes, iedereen zit erop te wachten, maar het loopt een beetje tragisch. Ja, kan gebeuren.
0: Het kan natuurlijk ook zijn dat je moet op een of andere manier misschien ook wel een soort van dat je 10 shows in 3 maanden hebt. Hè?
1: Ja.
0: Dan heb je een bepaalde beurs.
1: Ja, klopt. Ja, dat zouden we ook heel graag willen. Veel shows. Alleen het is heel lastig momenteel. Ja. Dat hoor ik ook van andere bands. Dat het lastig is om showtjes te krijgen voor al helemaal als openingsact voor grotere bands in poppodiums. Ja. Een aantal jaren terug was het heel normaal dat een lokale band kwam openen. En als wij ergens op reageren of we krijgen gewoon geen mail terug of de band wil niet support acts van lokale gronden hebben. Dus het is lastig momenteel om shows te krijgen. Water en licht, ik weet niet, misschien budget of... noem het maar.
0: Ik organiseer ook wel eens wat en het is kijk, mensen kunnen een euro maar 1 keer uitgeven.
1: Ja.
0: En er is ook gewoon heel veel. En er komt ook nog bij dat, zeker hier in het noorden, daar is de bouwvak is vroeg. Dus alle events en festivals die zijn allemaal in juni en begin juli gedrukt.
1: Ja.
0: En dan hebben we het WK voetbal ook nog.
1: Klopt, ook dat nog. Ja, misschien zal het daar ook mee te maken hebben. Ja, misschien volgend jaar beter.

0: Ja, dat was Fifth Generation Warfare van Havel of Hevel?
1: Havok.
0: Havok.
1: Havok moet een kaas zijn, maar dat maakt niet uit.
0: Nee, zo leren we steeds meer, hè?
1: Ja, nee, Havok. Ja, een weer, heel wat anders weer.
0: Ja.
1: Een lekkere oldschool heavy metal band. Dus lekker, lekker heavy metal. Even wat luchtigers. Even wat verfrissends in de show. Mm-hmm. Ik ben niet echt een heavy metal fan, maar dit is toch wel een leuk nummertje, zeg maar.
0: Ja.
1: En die hebben we toen ooit heel lang gezien op Into the Grave, waren ze een keer. En daar ken ik ze van.
0: Oké, okay, nou ja. En we zitten sowieso een beetje in de old school, want we sluiten zo meteen af van Matt Anthrax.
1: Ja.
0: It's for the Kids.
1: Maar wel een nieuw nummer.
0: Maar is dat dan...
1: Dit is nieuw.
0: Het is geen old school muziek op dit moment. Het is wel helemaal fris en fruitig. Ja. Het is de nieuwe Anthrax.
1: Het is niet echt nieuwe Anthrax. Hè. Je hoort wel dat soort nieuws proberen, maar het blijft gewoon Anthrax. Je hoort van het is Anthrax. Maar het is een nieuw nummer en het is heel erg vet.
0: Ja, nou, de oude bands, als ze met nieuw materiaal komen, dan hopen ze natuurlijk ook nieuwe fans aan te boren.
1: Deze lukt het een beetje. Ja.
0: Kom maar op, mensen. We gaan er lekker naar luisteren. En dat kan eigenlijk de komende 4 weken, want deze uitzending, dit programma wordt 4 weken lang na te luisteren op de uitzending gemist. We hebben een pagina, even wat oors, op de website van Radio Spannenburg, www.radiospannenburg.nl. En dan kan dus dat 4 weken terug geluisterd worden. Niet alleen het 4e uur, wat grotendeels in het teken staat van metal met Tseert. Maar ook de andere 3 uren natuurlijk. En Tseert, je bent er volgende week weer, hè?
1: Zeker weten.
0: Zullen we dan eens een keer nieuwe muziek van Sepultura doen?
1: Goed idee. Ja, doen we.
0: Even kijken of dat ook old school is, of dat nieuwish is.
1: Goed idee, ja.
0: Nou, maar eerst doen we nog even Anthrax, It's for the Kids. Tseert, bedankt.
1: Jee, fijne avond.
0: En mensen, tot de volgende keer.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

naar huis. En helle in een lekker store, wat bier voor onderwijs. Een klant die Tine registreerde, herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje, hij handelen in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toen is het niet voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft zo een Frieske boer.

er een paar pilsjes en ik rek een peteer. Mooi een jongen uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaans faam. Ik hie het wet again, het is een vast patroon. Oeral daar sto komt, daar sto een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brug of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai.

zouden willen. En dat weet je nog. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerkerij. Nog een eerst zeg ik op een plak, zo'n brotte friske gei. De boer zei ja, ik ha het je tegen het zin. Omdat ik hier weer boeren ondernemer wijzen ken. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een bestier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst heeft al een friske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk.

Als toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.